Eddie Cochran, Three Steps to Heaven. Ek gee gou verder met net die beste muziek, hier by jou stasie met die hart van goud. Manny Jackson, ek gee jou my hart. Maak een draai in die vroeë 90's met Emilia's Big Big World en Brett Young. Good night into good morning.

0: A bright young good night into good morning. Emilia net voor dit met a big, big world. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek gaan verder met net die beste muziek. Net ek vir jou Benson Boone se Slow It Down. Vicky Leandros may take a little time en dan Dion Rue, die ergste. Neil Diamond net daarna met a Skybird.
1: Wen R500 met die musikale blokraai elke donderdag aand saam met Fionet Vogt. Luister na die leidrade en volg die route na die regte antwoord vir jou kans om R500 te wen. Geborg deur The Paint Palette, Rustenburg. Toets jou kennis met musiek elke donderdag aand net hier op Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

sol e l'ane blau fa de hemel fa's gegroei aan sekelbos en mopani ganker en rooi grond en basalt

0: maak.
1: Adam, wat hierdie uur afsluit met plak jou hart vas. The Matheson Brothers, Love Hurts en Aha, Hunting High and Low. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek begin hierdie nuwe uur met A Fine Young Cannibals, Ever Fallen in Love, William Wolfe, Sir Larkins en Hansen, Bob

Woensdagmorgen, samen met Bosveld Studio 107.5 en was Bananarama as a cruel summer. James Johnson met Race Like That, nou ek Heidi, sy een hele week. Onthou, daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Muziek nou van Bartu met Besonders.

0: Mickey Vuma vir hierdie woensdagmôre, Blondie met Call Me, as ek prop, se kwaaikie. Net aan die breekie by Bosveld Studio, het ek weer die jongste in die nuusoftrekke.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal. Van

11 minute oor 7 op hierdie wonderlike woensdagmorgen. Jy is geskakel by die Hart van Goud, Bosveld Stereo 107.5. Ultravox het ons die nuwe uur in verwelkom met I Am Alive. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lieper Zeski. Saam met jou nog tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt en ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie woensdagmorgen. Afrikaanse klanke volgende van Appel met Josie.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was die klanke van Nicky Nix met I Felt As At Home, asook Eden met Superhero.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Kreer Financiële Beplanners.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg 17 en Vereniging 18. In Mpumalanga, Mpumalanga 20, Ermelo 16, Imalahleni 18 saam met Standerton en Skukuza 24. In die Limpopo provinsie, Polokwane 21, Palaborwa 24, Zanien stuig tot 22, Messina 24, Lepalale 23 en Mokopane 24 grade. In die Noordwest provinsie, Klerksdorp 21 saam met Potchefstroom, Mahikeng 22, Rustenburg 21 en Vryburg 23. In die Vrystaat, Bloemfontein 18, Welkom 21 en Bethlehem 15 grade. In die Noord-Kaap, Upington 23, Kimberley 20, De Aar 15, Alexanderbaai 29, Springbok 25, Calvinia 20 en Sutherland 12. Ons skuif oor na die Wes-Kaap, Kaapstad 22, Vredendal 27, Riversdal 20, George 18, in Woester 23, Beaufort West 15 en Oudtshoorn 21. In die Ooskaap, Gqeberha 18, Makhanda 15, Krarok 12 saam met Graafrenet, Kgompostad 17, Potson Johns 16, Mtata 12, Kumani 9 en Konse 14. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 18, Richards Bay 20, Pietermaritzburg 14 en Ladysmith stuig op tot 15 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Plaaslike talent nou van Heinz Winkler met Meisie van my hart.

Daar sê ons, eerste uur is daarmee heen en jou koffie het koud geword en jy sit in Luister Bosveld Studio. Meneer, hoe kom maar wees nie, daar is genoeg. Maar kom ons sluit hierdie uur af met muziek van Nadine, so stadig maar seker. Rains, The Love Is For Suckers en dan The Corrs, So Young.

Dus REO Speedwagon met In Your Letter. Dus altijd gedink is R-I-O, REO, maar soos Rio, maar eigenlijk is het R-E-O. Speedwagon met In Your Letter. Het gehoor van Miley Cyrus met Flowers. Vandaag in die jaar 1990, het klinkt soos net nou die dag, maar as jy so daar kyk, is het bykie verder terug, is het nou, weet, soos 2 weke terug of so, is daar, ons allemaal weet van die story, ons wel weet, meeste van ons weet van die story, is dat Elton John het homself laat in Chicago by een kliniek, om hom so bykie recht te ruk, het vir jaar lang van muziek, enige vorm van muziek, opnames en tourwerk, om die waarheid te sê, van sy albums en so meer, ook glad geen album opgeneem nie. Het is tyd dat hy gerehabiliteer word, so hy het homself in daardie kliniek ingeboek, net een dag, hy het opgedaag, sy story loop, hy het opgedaag by 'n vertoning, en voordat hy die verhoog betree het, net omgedraai, uitgeloop, reg het na die kliniek te beweeg en gesê, reg manne, hier is ons nou, help vir my. Die eerste stap is altyd die belangrikste een, is het nie, nee, herkenning ook. Maar hier is hy met I'm Still Standing.

Gerard Stein, verlief op bedief. Kyk in jou sakke, voel een bykie aan jou sakke, jou baiekies in sakke, loop een bykie dier die huis, jy weet, en kyk wie silderware nog daar is, my vriend. Dan praat ze anders taal. En my verlief op bedief, goeie snit vir hom. Het ek gehoor van Kip Moor met Bad Spot. Ook een baie mooie snit vir hom, net sy nieuwe album, baie goed. En dan Kylie Minogue, oor die hartklop, padam, padam. Hier is een country weergawe gewees, ook van hier die snit. Baie mense het hom opgeneem, maar daar is net een Bryan Adams.

Nee, is Tony Christie met Calypso and Rum. Het gehoor van The Beautiful South, but everybody's talking about Calypso and Rum. Nou ja, bring moeilijkheid. Nee, lekker. Nou, so kort voor die verkeer kan ek vertel jy wat die dag wat jy half soort van uitdaag in plaas van om gevier te word. Het is tweeledig, jy kan het vier, maar dit is weer een uitdaging wat jy moet doen om dit te vier en so aan en so meer. Ons allemaal ken iemand wat, hoe mense, wat mense het so, wat mense? Branderplankryers, vooral. Vooral in Amerika, daar kan praat hulle van, as hulle een lekker golf sien, of as hulle, that's gnarly, man. Verskoon in Engels, maar jy weet waarvan ek praat. In films ook al gesien en gehoor, hulle praat van gnarly. So vandag is nationale, seker daar kan, maar seker oor ons, get gnarly dag. Ja, nou, gnarly is maar slendertal, vir iets wat jou opgewonde maak, of iets wat reg is. Is een dag, om, hulle daag jou basis uit, om ongewoon, te wees. Omhels die dag, gooi alles oorboord, ou, jy enige idee, enige vorm van riglyn, wat ook al, gooi dit oorboord en raak opgewonde en vind dinge met die eerste oogopslag wat dalk vir jou in aanhalingstekens gnarly like of gaan laat voel. Durf iets niets aan, probeer dit en druk jou perke en jou grense en raak avontuurlustig. Dis basis die hele story. So, kryf jou iets oor om opgewonde te raak en maak 'n avontuur daarvan. Stop.

Dirk Thacker, Danny Smoke and Daniel Bradbury, Stop Dragging Your Boots and Doobie Brothers, What a Fool Believes. Die tyd nou 20 minute voor 1, ek het kwart voor 1 die jongste verkeer en wat jou nader geneem aan daardie tyd is Tic Tac, So Only You.

Kyk maar, ek en jy word nou behoorlik bederf vandag met verskriklike mooi musiek. Geraldine, Take Me Back in Matchbox 20, So If You're Gone. Een van my gunsteling Matchbox 20 snitte, wat ek en jy nou saam kon geniet het. Dozie, volgende net so voor die jongste verkeer, Maria.

0: Anke, some hearts en air supplies every woman in the world. By Bosveld, en een lekker twee en een rij daarbij. Wat van een beetje oog uit voor die jongste verkeer? Ek denk so. This the Tremolos, Do You Love Me?
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

0: ek het alles los.
1: Sal ek het alles los. Dis Bobby van Jaarsveld, die titel, wat dit ook al vat. Die tyd nou op die kop, 25 minute oor 3. Jy het ook geluister na die baie, baie mooi muziek van UB40 Kingston Town in Maywood, Samano. Net so mooi. Sien, ek het beloof, lekker bederf muziek. Hier is BZN, net so groot bederfsnit met El Cordobes.

Dit was niemand anders. Ja, jy sê ons nou weer, dis Kenny Rogers se stem daai, ne? Met mens kan dit nou nie miskien nie. Love will turn you around en dan enigie voor het Freddie Ness meer en meer.

Dit was groep 2, en C.S. Reineke en Gert van Tonder se Melodie van Liefde. En dan Don Williams, It Must Be Love. Kijk ons dan vanavond dan weer so hier in die liefde. En hier is Roger Whittaker met River Lady.

Ja, so begin ek in die eerste uur met die kunstmatige intelligentie muziek en persoon het homself spreeuwmuziek noem en verre van die huis af. Veldbrand binnenkort ook met WhatsApp blauwstrepe. Denk ek nou aan ietsie. Dit is nou wanneer jy getiek word, nou moet jy word getiek. Daai is een probleem, rarig waar. Dan Caribbean en kan ek jou leen. Maar eers Joe Steele en Loos jou gister by my.

Die baie bekende stem van Joan Boucher in Liefde. Nou, de Angelo voor het met It's Hard to Live with a Lie en dan op plaatselijke bodem van jou te plezier en vere. En dan vat jy uit raskool toe, dis seker. En nou gepraat van ma en dochter, wat ek verloor genoem het, dit was dochter gewees eerste, dis nou tyd van ma. Ja, Janita's moeder, wat in die beurt is, met die baie legendarische goede stem teen Jordaan. Stem sal verseker nie stil wees nie. Alhoewel, hierdie titel is Stem in die Stilte. Hierdie is Janita du Plessis en teen Jordaan. 17 minuten oor 11, goeie land en welkom. Jy is in skakel by Bosveld 107.5 FM.

Daar is het een en daar die een is jy. Heilie Klaak met Mark Winter voor dit en Venus in Blue Jeans. Ons het geluister na Foreigner, soos ek gesê, die man, die klomp vir die groep was destijds baie bekend geweest vir een baie romantische treffer en dit was die I Wanna Know What Love Is. En die was ook een baie mooie, in Waiting for a Girl Like You. Binnenkort rond ek nie die uur af, ons sluit ook die dag af met die aandse oordenking. Lemay vat ons nader sien toe met Alleen staan ek en wacht vir jou. Glow met Jy leef hier in my drome, maar eers gaan een bekende in. Die groepsnaam is Before, and this missing you. Ek vertel het gewoon goed, ons vat het tred nader dan die naweek binnenkort, en ek hoop en glo en vertrou dat jy week tot dusver suksesvol en aangenaam is.

Lemay, met alleen staan ek en wag vir jou. Net vir die glow en jy, leef hier in my drome. Ons het before gehad, net voor het. Net voor het, before, nou ja. Toevallig, missing you. Ek en jy gaan hier afsluit, Alan Jackson, met evangelie muziek, wat ons nader na die aand te oordenking. Ons sluit hier die dag af, en het tree nader na die naweek. Runei, ook met de rock and roll keerspel. Joe Dillon, sy mysterious lady. Maar eers, hierdie ou bekende. Blue Ocean, get out of my dreams. Goeienavond en welkom.

Dit is so country gospel, as ek het so kan stel. Alan Jackson en I'll Fly Away. Renee se rock and roll keerspel, Joe Dolan met Mysterious Lady en Billy Ocean, Get Out of My Dreams. So gaan ek in die binnenkort die nieuwe dag verwelkom en ons verwelkom om met die evangelie muziek van Reinhard Smit en een nieuwe lof, Vuur en Vlam. Maar eerst raak ek in die rustig ons rond die dag af met die aansoordenking.

Oh, wel verdien aan, het loopt daar, want het is regtig baie mooi. Waarom ek in die nieuwe dag verwelkom, Reinhard Smit en Nieuwe Loof met Vuur en Vlam. Ja, goeiemôre en welkom. My laaste eer dat ek saam doen is wanneer maak ek spasie vir die van Deventer, dat ek moet verder kom geselskap hou en het tree nader na die naweek. Dis het donderdagochtend, dis 1 en 5 wat hy jou kom geselskap hou. Maar vir eers gaan ek en jy die eer achter die blad kry en dan begin ons officieel met Lea se Move On. Pieter Koen, hier is een van Pieter Koen wat ek altyd geniet, getiteld Tyd Machine. Maar eers, een ander bekende stem. Hierdie was een van sy sitte wat vir hom baie goed gedoen het. Jason Donovan, Sealed with Kiss.

0: Ricky Nelson, Traveling Man. Ek gee verder met net die beste musiek hier by Stasie met die hart van goud. En nou het jy daai ou gunsteling hier op eie bodem, Randall en Kuba Wickham, die Duits Wes Wals. Daniel Bedingfield, Never Gonna Leave Your Side. En Nana Muscuri, Nickels and Dimes.
1: Duits Wes is lekker, Duits Wes is goed.

Anonymous goodie, nickels and dimes. Nou het ek vir jou Hubby in Spence met Ella. Maak het raai in die 90's Phil Collins, One More Night en Rita Coolidge, so all time high. Lucky Rothman, op my pad.